0: Air Max, fuck you, ik denk deze poos. Wat je voor de poos, want je klinkt zoals een poos. Je rapt zoals een poos en je zingt zoals een poos. Hou me niet eens vast, want je stinkt zoals een poos.
1: Alright, let me speak, yo. Pull up in this freak show. Okay, check out my skill, geen fucking Clooney. Like, my name is Nigel.
2: My name is Flippin Tuny, ik ga van mijn mazen.
1: Okay, doe maar losse.
2: Rap it doesn't fit force, that's my motto. I'm not weird, you weird, I'm just flippin' you, yeah. I rap like a sword, I'm a sword with you, brother. I fit right in, how about

0: is voor het opel.
1: Nike is deze voor het
0: opel. Wat is deze deze voor het
1: opel? Die nieuwe LP van die Genuines, man. Mr. Mac and the Genuines.
0: Mr. Mac and the Genuines.
2: Mr. Mac and the Genuines. Get it at your record store.
0: Yeah, man. The LP with the groove.

0: Waar de fuck is hij? Waar de fuck gaan? Hé, waar was hij after party?
1: Kijk, fuck jou.